0: meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
1: Goedenacht.
2: Fellow Vintage wens je een goede nacht.
3: I want you to want me.

0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Goedenacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 4:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage, een verbinding met het gouden verleden.
2: Goedenacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.

Ja, ik hoorde het liedje gisteren voorbij komen in de show. En ik dacht van, is dit nou een nieuwe plaat? Of is dit nou een nummer? Nou, het was dus een oud nummer uit 2016. Maar hij klinkt zo lekker zomers, hè? Ja, Afrojack en Mike Taylor en It's a Summer Thing. Ik zeg goedemorgen. Welkom, dit is Voor de Wekker Wakker op deze donderdag 25 juni. Ja, zo is het maar net. Ja, het Hunebedcentrum in Borger is... Ja, in rep en roer, want daar is per toeval op een zeldzaam fossiel gestuurd. De tandplaat van een uitgestorven prehistorische adelaarsrog. Ja, het fossiel van de rog is ingebed in een stukje zandsteen dat zo'n 50 miljoen jaar geleden is gevormd. Dat heeft RTV Drenthe gemeld. Ja, in die periode lag een groot deel van de Lage Landen en Noord-Europa onder een subtropische zee. Ja, het stuk zandsteen komt uit een groeve voor de zandwinning in Sellingerbeetse, net iets ten noorden van Ter Apel. Ja, het lag er al een tijdje in de opslag en men heeft het overnieuw onderzocht. Want men dacht eerst dat het een fossiel was van een plant. Ja. Maar het is dus een uniek stukje rog. Ja, want het is de prehistorische adelaarsrog. Oftewel de Miliobatis dicksoni. Ja, hij verschilde van de adelaarsroggen die we vandaag de dag kennen. Zo hadden de roggen toen tand- en kauwplaten die ze gebruikten om grote en dikke schelpdieren en schaaldieren te kraken. Ja, en de moderne roggen, zoals de gevlekte adelaarsrog, die hebben een dunnere rij losse tanden. Dus het was best wel een groot beest. Ja, er staat ook een fotootje op internet. Dus een tandplaat, hè? Zeldzaam kijkje in het prehistorische zeeleven in Noord-Europa, hè? Het Hunebedcentrum heeft het bekendgemaakt, hè? Nou, dat is toch leuk om te weten. Ja, ik vind het altijd bijzonder, weet je. Dingetjes van miljoenen jaar oud. Die dan toch in één keer boven komen drijven, letterlijk en figuurlijk. En dan komt men er dus achter dat die grote rog dus eigenlijk hier rondgezwommen heeft, hè? Ja. Goed, we zijn begonnen. Goedemorgen.

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu, vele jaren later, is hij elke dag op de radio.

Goedemorgen, het is vandaag donderdag. We zijn 25 juni. Ja, het Nederlands elftal. Die zijn zenuwachtig, want ze zullen binnenkort weer op de bres moeten. Ze wachten bij een groepswinst een nachtelijke wedstrijd tegen Marokko in de 16e finales van het WK voetbal. De Marokkaanse ploeg eindigde in de nacht van woensdag op donderdag als tweede in groep C na een 4-2 zege op Haiti. Ja, en ook nieuws van het NAVO-front. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij een bezoek aan het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump te verbeteren. Want ja, die was een klein beetje slechter geworden. Rutte zei begrip te hebben voor de irritaties van Trump, maar benadrukte dat de NAVO-landen hem wel degelijk hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. En het wordt warm, ook weer vandaag. Ik zal straks even het weerbericht erbij pakken. Voor 9 provincies geldt vandaag code oranje vanwege de hitte. Vanaf vrijdag ook voor het noorden van het land. Ja, het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt dus voor heel de lage landen. En in Zeeuws-Vlaanderen ook een klein beetje rekening mee houden natuurlijk. Een groot deel van Duitsland is het ook lekker warm. Dus ja, pas op. Vanwege de hoge temperaturen rijden er ook op verschillende trajecten minder treinen. Want ja, als het te koud is, dan rijden er minder treinen. En als het te warm is, dan is het hetzelfde verhaal. Ja, en ook slecht nieuws voor de DEFCON 1 feestgangers. Het Hardstyle Festival in Biddinghuizen laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de hitte. Alleen mensen met een weekendticket mogen naar binnen. Mensen met een dagticket, die worden weer naar huis gestuurd. Ja, de organisatie zegt dat de maatregel de enige optie was om het festival door te kunnen laten gaan. De combinatie van hoge temperaturen en het aantal bezoekers op vrijdag en zaterdag zorgt voor een risico wat we niet willen nemen, zo zegt de organisatie. Ja, op social media wordt er al verschillend gereageerd. Een bezoeker wijst erop dat het al langer duidelijk was dat het heel heet zou worden. We hebben ook al betaald voor de reis, ons hotel en dagen vrijgenomen van het werk. Zo zegt een zo'n fan, die heeft wel begrip voor het besluit. Met de hitte is dit waarschijnlijk de enige verantwoorde beslissing, al breekt het ons hart. Ja, DEFCON 1 zegt dat na het weekend bezoekers met een dagticket geïnformeerd worden over compensatie. Ja, niet alleen die ticket, hè. Ik zou zeggen ook hotelovernachtingen en die vrije dagen die ze genomen hebben. Ja, die moeten ze ook terug hebben, vind ik persoonlijk hoor. Ik vind dat je dat maar niet op het laatste moment moeten beslissen. Toch? Ja. 1983. Wout Liepers en The Star Sisters van de Stars on 45 komt op de eerste plaats in de top 40 in 1983. En het liedje toen klonk zo.

0: Lekker zonnig weer, hoorde je. Perfect. Ja, want zo zeg je het, hè. Perfect. Met de P-U-R-R en dan fact. And the way you are is de dagtopper van deze donderdag, de 25e juni, hè. Ja, in het zuiden van Engeland zijn 10 personen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een file op de snelweg de M25, zo schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus die riep ook de hulpdiensten in om mensen te gaan helpen. Ja, vooral omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. Het is 40 graden in haar auto, zo zei hij. Ze heeft kinderen bij zich en haar water raakt op. Ja, en een persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Afgelopen woensdag was het namelijk de warmste dag ooit in Engeland. In het zuiden werd een temperatuur gemeten, een maximumtemperatuur van 36,1 graden. Ja, het was ook afgelopen nacht plakkerig, hè? Ook in de lage landen, hè, jongens, want het bleef maar warm. Op veel plekken bleef het kwik boven de 20 graden steken. In het noorden van het land, daar was het iets koeler, alhoewel iets koeler. Rond de 16 graden is nog niet echt koud. Maar in het oosten en het zuidelijke deel van het land bleef het warm. In Zeeland bijvoorbeeld ook was het gewoon warm. Overijssel en Limburg. Ja, vandaag, vooral in de morgen in het noorden, eerst lokaal wat bewolking. Vanaf zee komt dat binnendrijven. Deze verdwijnt snel en verder verloopt de dag overal zonnig. In het zuiden wordt het lokaal 37 graden. In het noorden is het 26 tot 28 graden. Wat minder heet dus. Er staat een zwakke tot meest matige noordoostenwind. Als we dan kijken naar vanavond en de komende nacht richting vrijdag, dan is het droog en helder. Het koelt niet verder af dan 15 tot 24 graden. Moet je nagaan in de nacht. Ja, en morgen, vrijdag, nou maak je borst maar nat, want dan wordt het nog veel warmer. Dan trekken er ook wat wolkenvelden met sluierbewolking over. Het wordt dan 34 tot 39 graden, hè. Jongens, wat een temperatuur hebben we momenteel.
1: This is color red. This is speaking to you. This is good, man.

0: Hij is overleden trouwens al in 2016 op 25 december. Hij werd maar 53 jaar oud. Hij heette officieel Georgios Kyriakos Panayiotou. Zeg ik dat goed? Ja, nou ja, goed. In elk geval een hele andere naam als de naam die we dus kennen. Hè? George Michael, zijn artiestennaam. Hij werd bekend met Wham natuurlijk. Grote knallers, Careless Whisper, Wake Me Up Before You Go Go was er ook eentje. Die deed toen met Andrew Rich, die deed zijn schoolvriend. En ja, hij ging natuurlijk ook solo veel doen. Hè? Fate, hè? 1987. En dit was Fast Love. Ja, in de 80s remix zou ik bijna zeggen. Nee, het waren de 90s. Goed voor de wekker. Ja, Venezuela is afgelopen woensdag lokale tijd getroffen door twee zware aardbevingen. Er zijn meerdere gebouwen ingestort en er wordt ook gevreesd voor dodelijke slachtoffers. Ja, de twee aardbevingen waren kort na elkaar. De eerste beving was om 4:06 lokale tijd en dat was 4:12 Nederlandse tijd. Had een kracht van 7.2. Ja, minder dan een minuut later was er ook weer een beving met een kracht van 7.5. Ja, het epicentrum lag bij de deelstaat. Wat ongeveer 160 kilometer ten westen ligt van de hoofdstad Caracas. Hè? Ja. Goed, vandaag ook weer voetbal. Nou ja, Zuid-Afrika hebben we al gezien. Hè? Verlopen nacht tegen Zuid-Korea. Het werd 1-0 voor Zuid-Afrika. Vandaag ook nog een keer vanavond om 10 uur. Ecuador tegen Duitsland. En dat is in groep E. Ja, en als Nederland als tweede in groep F eindigt, dan is Brazilië de tegenstander in de 16e finales. Nou, dat belooft wat, want Brazilië heeft al gewonnen van Schotland kort geleden met 0-3. En Marokko heeft met 4-2 gewonnen van Haiti. Ja, en dat wordt dan wel even nachtbraken, want het duel wordt komende, of sorry, dat wordt nog geen nachtbraken. Dat is om 7 uur aanstaande maandag. Maar de andere wedstrijd van het Nederlandse elftal tegen Marokko, dat is even in de nacht. Hè? Dus dan moet je wel even 's nachts gaan nachtbraken. Hè? Ja. Ja, het is druk op de weg. De A2, Zethoogenbosch-Utrecht bijvoorbeeld. Bij Waardenburg staat het ook weer stil. Het is druk bij Zaltbommel, Rotterdam, Amsterdam. De A4, Den Haag, Amsterdam is het druk. De A12 richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. En ook nog een keer de A15, Gorkum richting Nijmegen. Daar is het vandaag ook afzien, want daar is het ook erg druk op de weg. Dus ja, en met deze hoge temperaturen hoop ik niet dat je lang hoeft stil te staan. Ja, of je moet airco hebben, dan heb je natuurlijk geen last van, hè. Nee. Ja, heel af en toe doen we een beertje, oftewel een pastoorse vaas in de herhaling. We hebben er vandaag ook weer eentje en die gaat over het vakantiegeld. En dat stamt uit 2024.
1: Bee. Beers, roddelende breuzel.
2: Ik ben kapot, down and out. 3 dagen al helemaal van slag. Jonge. Het was weer mij, hoor. Ja, het was weer mij. Ik had het al een beetje in de gaten. Ik stond 's morgens op, stond er al een beetje klaar. Croissantje, lekker kopje thee, glaasje jus d'orange, het broodje met kaas en ham, een hardgekookt eitje. Lekker. Ik dacht, oh nee, het is weer zover, hè. Ze stond er wel een beetje bij van, eet eens door, we moeten weg. Nou, we zijn weg geweest, hoor. Potverdorie, nog een toezeg. Drie winkels, wat zeg, wel 6 winkels, dameskleding, jurkjes, 3 schoenenzaken, 4 schoenenzaken. Ik heb tussendoor nog gezegd, kunnen we niet even een kopje koffie drinken? Nee hoor, dat kon helemaal niet. Dat moest en zal geshopt worden. Oh, ik kom thuis met allemaal tassen. Alles heb ik gedragen. Ik ben nou 3 dagen down and out. Zeg, jongen, het was weer mij, hoor. Het vakantiegeld was weer binnen. En dit was Ber. Graag tot de volgende keer.

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er

veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Het wordt alweer een stralende dag met de allermooiste.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Bij de zware aardbevingen in Venezuela zijn zeker 32 doden en 700 gewonden gevallen, maar voor meer slachtoffers wordt gevreesd. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Hulpdiensten zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit opgeschaald omdat er heel veel slachtoffers worden verwacht. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Dit

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede morgen.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de zware aardbevingen in Venezuela zijn zeker 32 doden en 700 gewonden gevallen, maar voor meer slachtoffers wordt gevreesd. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school, dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

eerste in de reeks van 25 die Ritchie samen met Earth, Wind & Fire zal geven. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
1: Goedemiddag!

Glinsterend water, warme zonnestralen en verfrissende zomerklassiekers. Venlo Vintage, stralend als de zomerzon.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg 2 kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Venlo Vintage wens je een goede middag.
2: Trotseer de hitte met de zomerse glimlach van Venlo Vintage.

tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Op de site van het KNMI staat te lezen dat de weerssituatie voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Code rood gaat om middernacht in. Het advies luidt: ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend, waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Giro 5125 werd eerder gebruikt voor hulp aan Oekraïne en Haiti. Afgelopen nacht, Nederlandse tijd, werd Venezuela getroffen door twee aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Van der Meijden volgt Donald Pols op, die na één dag zijn post alweer verliet nadat zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika op straat kwam te liggen. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel en zal op woensdag 1 juli bij Tata Steel beginnen. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. Het weer. Het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond de 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Dit was het radionieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: De zon mag blijven schijnen. De Venlo Vintage klassiekers blijven uit je speakers stromen.
2: Een hele goede middag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond de 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn vandaag meerdere mensen verdronken in Nederland. Een man in de Waal bij Nijmegen, een persoon in Middelaar bij een botsing met een boot en een 13-jarige jongen in Utrecht. Ook de keuringsstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: avond is het moment om deze dag af te sluiten. Herleef de tijd van toen. Venlo Vintage.
1: Dondersteboven.
2: Luister op zondagmiddag naar Dondersteboven. Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van Pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage. Dondersteboven.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht opzetten in Libanon. Het mandaat van de huidige missie van de Verenigde Naties loopt eind dit jaar ten einde en er mag dan volgens de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni geen machtsvacuüm ontstaan. Macron zei dat Libanon geen bruggenhoofd voor een regionale escalatie mag worden. Het VN-vredesleger kent op dit moment zo'n 7500 blauwhelmen uit bijna 50 landen. Online supermarkt Picnic bezorgt vrijdag vanwege de hitte alleen 's ochtends en 's avonds. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Viertelplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen. L. Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage. Met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers. K. L. Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage.
1: Met het oor op gisteren. Venlo Vintage.
2: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht opzetten in Libanon als het mandaat van de huidige VN-missie dit jaar afloopt. Online supermarkt Picnic bezorgt vrijdag vanwege de hitte alleen 's ochtends en 's avonds. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Er zijn vandaag meerdere mensen verdronken in Nederland. Een man in de Waal bij Nijmegen, een persoon in Middelaar bij een botsing met een boot en een 13-jarige jongen in Utrecht. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Glinsterend water, warme zonnestralen en verfrissende zomerklassiekers. Venlo Vintage, stralend als de zomerzon.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internet radiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel